0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, of het ook inderdaad een lovely day wordt, wordt nog even afwachten natuurlijk vandaag. Hè. Goedemorgen, het is maandag. Sowieso weer werken. Het is de eerste werkdag weer van deze week. Dus dat betekent dat we weer sharing the gang moeten, zoals we dat zo mooi zeggen. Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze maandag, 27 juli. Ja, de explosieve opruimingsdienst, de EOD, die waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die nu bloot komen te liggen. Omdat de rivieren in lage waterstanden zitten. Het probleem is niet alleen dat de granaten gemakkelijk kunnen ontbranden, maar ook dat het daarna alsnog een springlading tot ontploffing kan komen. Ja, het advies van de EOD is, als je een stuk munitie tegenkomt, niet aanraken, de politie bellen en wegwezen. Zo zegt de woordvoerder van Defensie. En de politie die zegt een onderzoek te doen en haalt dan zo nodig de EOD erbij. Hè? Ja, ja, in Doornenburg, bijvoorbeeld bij Nijmegen, gebeurde er niks. Het bleek achteraf een gewone mortiergranaat te zijn. Ja, ik vind hem toch een wat. Ja, de andere granaat die bleek fosfor te bevatten. Dat begon eerst te roken en ontbrandde toen er door de aanraking met het karretje zuurstof bij kwam. Ja. Ja, de vissers die belden 112. De gealarmeerde brandweer die heeft toen de EOD ingeschakeld en die maakte de granaat weer onschadelijk. Ja, de springlading van de granaat is dus dit keer niet tot ontploffing gekomen, maar het had wel kunnen gebeuren natuurlijk, hè. Ja, ja, er liggen heel veel granaten, hè? Heel veel munitie liggen er in de rivieren. Omdat het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen het klaar was, toen hebben heel veel militairen, heel veel infanterieën en zo, die hebben hun handgranaten en geweren en van alles, hebben ze gewoon de rivier ingegooid, want die hadden ze toch niet meer nodig. Ja, en ja, nu 80 jaar na dato komen die dingen natuurlijk weer bovendrijven, hè? Ja. Goed, nou, dat is in elk geval even oppassen geblazen als je zoiets ziet, hè. Ja, vooral mensen met zo'n magneetvisapparaat, hè. Die doen dat ook nog wel, hè. Die gaan dan magneetvissen. En die halen dan heel vaak nog een granaat naar boven of zo. Of een geweer, of een pistool, of kogels, heel vaak. Die dan in zo'n rivier liggen, hè. Ja. Dus dat is ook erg gevaarlijk natuurlijk, hè. Als zoiets gevonden wordt, gelijk de EOD bellen. Of althans de politie, hè. Die schakelt dan de EOD weer in, hè. Ja. Goed, het is vandaag maandag. Ik zei het al, het begin van de werkdag. Dat betekent dat we weer Schengen erheen gaan. We hebben weer veel te doen. De dagtopper, het laatste nieuws, verkeersinformatie. En natuurlijk gaan we even kijken wat het weer wordt vandaag. En ja, die ziet er vooralsnog wel redelijk uit. Dus blijf luisteren.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: Nou, dat was toen het liedje van Telly Savalas, hè? Kojak, die het liedje zong. En Ruud heeft het al een keer over gedaan, een tijdje geleden, met Some Broken Hearts and Never Meant. Ik draaide hem gisteren ook al, maar toen voor een heel klein gedeelte. Want toen kwam het nieuws staan en toen heb ik het niet meer gered, hè? Nee. Dus hierbij nog een keer Ruud met Some Broken Hearts Never Meant. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. De zeven heiligen staan op de kalender. Ze worden de zeven slapers genoemd. Het zijn de lotsheiligen. Ja, als het regent op de heilige zeven slapen, regent het tot zeven dagen later. Kan trouwens nog erger. Na de zeven slapers richten zich zeven dagen en zeven weken. Ja. Dat is minder natuurlijk. Dus vandaag even het weer in de gaten houden. Ja, vandaag ook schilder Vincent van Gogh. Die schiet zichzelf in de borst met een revolver in 1890. Twee dagen later gaat hij eraan dood en overlijdt hij aan zijn verwondingen. En op deze dag in 1909, Orville White, een van de bekende vliegenierboers, die breekt het dure record vliegen. Hij houdt zijn vliegmachine 1 uur, 12 minuten en 40 seconden in de lucht. Aan het einde van de vlucht was hij zo moe dat hij zijn vliegtuig liet neerstorten. Hij en een passagier die naast hem zaten kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Ja, en tot besluit in 1921 de Canadees Frederick Banting en de Amerikaan Charles Best, die slagen er als eerste in het hormoon insuline te isoleren. Nou ja, insuline is het hormoon dat de suikerhuishouding in het bloed regelt. Ja, wie te weinig insuline heeft, die leidt aan diabetes. Te veel of te weinig suiker in het bloed kan gevaarlijk zijn. En onder andere ook zorgen dat je blind wordt bijvoorbeeld, hè? Of ja, dat bepaalde lichaamsdelen afsterven, zoals bijvoorbeeld tenen of voeten of benen. He, erg gevaarlijk in elk geval. Maar in 1921 wordt dus het hormoon insuline geïsoleerd. En dat is het begin van dit medicijn wat door heel veel mensen vandaag de dag gebruikt wordt. Hè? Ja. Ja, vandaag begint het met wolkenvelden. Plaatselijk komt het ook wat tot regen. In de middag, vanmiddag, dan trekken de buien weg. En gaat de zon ook doorbreken vanuit het westen. Er is een matige westenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Noord-Holland en 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Groot gedeelte van Brabant en Limburg. En vanavond dan is het ook nog een tijdje zonnig. En blijft het over het algemeen droog. Maar er kan wel in de nacht een spatje regen vallen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

De dagtopper voor vandaag. Wiggle, ziggle, boogie, woogie. Ja, hoor die voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen. Even kijken naar het nieuws. Ja, de benzine gaat omlaag, want de olieprijzen die dalen. Daar kon je denken, zou het inderdaad zo zijn. Ja, de benzineprijs zal nog eventjes hoog blijven natuurlijk. Maar de olieprijzen zijn wel omlaag gegaan. Die dalen namelijk vandaag flink, omdat de VS afgelopen weekend de luchtaanvallen op Iran hebben gepauzeerd. Ja, Brentolie, de belangrijkste indicator voor olie uit het Midden-Oosten, die daalde al met 6% rond de $91. Dat is €80 per vat. En vorige week kwam de prijs van Brentolie kort boven de $100, oftewel €88 per vat. Ja, nou ja, verder nog nieuws uit Iran, want ze zeggen namelijk vergeldingsaanvallen in het Midden-Oosten te staken. Iran die zegt dat het is gestopt met vergeldingsaanvallen op landen in het Midden-Oosten waar de VS troepen heeft gelegerd. De aanleiding is dat de VS sinds vrijdag, na ongeveer 2 weken, het bombarderen van Iran heeft gestaakt. En ja, dat heeft dus gunstige ontwikkelingen, want dat betekent dus dat de benzine waarschijnlijk over een paar weken ook weer iets omlaag gaat. Ja, het zal nooit meer op de oude stand komen natuurlijk, hè. Nee, dat blijft natuurlijk altijd weer hoger als wat het eerst was, hè, wat we gewend waren toen. Daar zal het nooit naar terug gaan, maar het gaat wel iets omlaag, hè. Ja. Ja, er is in Sappemeer in Groningen afgelopen zondag een aardbeving geweest. De beving had een magnitude van 1,6, wat op de 3 kilometer diepte gemeten is, zo meldt het KNMI. Ja, de reden van deze aardbeving, dat is natuurlijk omdat er natuurlijk geboord is in de buurt. Ja, het gaat om een geïnduceerde aardbeving. Dat houdt in dat de beving werd veroorzaakt door menselijk handelen. Ja, gewoon door gaswinning. Het aantal aardbevingen is wel aan het afnemen sinds de gaswinning in 2024 al gestopt is in Groningen. Op het Groningenveld. Maar de kans blijft bestaan. Zo was er in 2025 bij het Groningse Zeerijp ook een beving op 14 november met een magnitude van 3,4. En dat was de op 2 na zwaarste aardbeving in het Groningenveld. Ja, je zal er maar in de buurt wonen, hè. Ja, men boort niet meer naar gas. Maar zo zie je maar, er zijn nog wel aardbevingen. Nog even wat files. De A1, Amersfoort, Amsterdam, daar is het druk. De A9, Amstelveen, Alkmaar, daar is het ook aansluiten geblazen. De A16, de A17, de A20, Hoek van Holland, Gouda. Bij Terbrechtseplein, daar staat het dicht. En ook Utrecht-Breda, bij Everdingen, het knooppunt Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En dat is pas op 3 augustus afgelopen. Sassenheim-Velzen, even uit de buurt, daar is het ook oppassen. Bij IJmuiden vooral, richting Beverwijk, Dordrecht-Papendrecht, daar is het druk op de weg. De N50, daar is het ook aansluiten geblazen in verband met wegwerkzaamheden. Vooral richting Emmeloord, daar is namelijk de verbindingsweg dicht. Hè? Dus dat zijn de files en de vertragingen op de wegen. En ook bij de Ring Antwerpen is het druk, krijg ik net door. Het is Diana Olierook. Ja, zo heet ze. Kan het ook niet helpen. Mooie achternaam. In het licht.

woorden werken wakker. Laid back. Ja, laid back is letterlijk achteroverleunen. Maar het is vooral een vibe. Ja, laid back is chill, relaxed, nergens stress over hebben. Dat is wat laid back is. En laid back was ook het liedje, hè? Met Sunshine Reggae. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het zeg maar een speciale dag om aandacht te vragen voor hoofd- en halskanker. Dat is een verzamelnaam voor strottenhoofdkanker, keelholtekanker, mondholtekanker en speekselklierkanker. Kanker in de lymfeklieren, in de hals, lipkanker, neus, holtekanker, huidkanker. Aan het ooglid onder andere neus, oorschelp. Ja, het is allemaal niet zo vrolijk wat ik nou vertel. Maar goed, er wordt vandaag wel aandacht aan geschonken. Het is namelijk vandaag internationaal de speciale wereldhoofd- en halskankerdag. Om aandacht te vragen voor deze verschrikkelijke ziekte. Ja, 27 juli is dus uitgeroepen tot de World Head and Neck Cancer Day. Ja, en men is nog steeds bezig om medicijnen te vinden voor diverse soorten kankersoorten die ik dus net allemaal heb genoemd. Hè. Ja, er zijn heel veel kankersoorten. En ja, je hoort het ook her en der. Hè. Het lijkt alsof er niks anders meer is waar je aan doodgaat. Het is alleen maar kanker, kanker en nog eens kanker. Ja, vandaag dus in elk geval wel aandacht voor deze ziekte. Ja, in Nederland worden jaarlijks ongeveer 3000 mensen getroffen door hoofd- en halskanker. Ja, het treft meer mannen dan vrouwen. Het komt vooral voor bij ouderen. In de leeftijdscategorie tussen de 60 en de 80 jaar. Ja, kanker in het hoofd-halsgebied tast belangrijke functies aan. Zoals drinken, eten, ademhalen en ook spreken. Ja, hoofd- en halskanker is een verzamelnaam. Dus voor een grote reeks aantal kankersoorten. Hè? Ja. Vandaag dus aandacht voor deze verschrikkelijke ziekte.

valreep van 2000 maakte Boyzone in 1999. I love the way you love me. Ja, we waren toen wezenloos populair. Alle dames die gingen er naartoe. Ook hier te zaakjes, hè. Ja, the love the way you love me hoorde je van Boyzone voorbij komen. Ja, morgen dan is bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking gepland om steun te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de Pride in Berlijn. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd verlicht in regenboogkleuren. Dat gebeurde gisteravond. De regenboogvlag is het symbool van de LHBTI-gemeenschap en staat voor diversiteit en tolerantie. Ja, de kleuren werden vanaf zonsondergang op het beroemde monument in de Duitse hoofdstad geprojecteerd. Ja, bij de aanslag reed een bestelbus in op deelnemers van de Pride vlakbij de Potsdamer Platz. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ja, de 21-jarige vermoedelijke dader werd gisteravond doodgeschoten toen hij met een steekwapen op agenten afrende. Ja, er was bijna een dag na hem gezocht. Hè. Verschrikkelijke ramp daar in Berlijn. Hè. En het wordt dus morgen herdacht in Amsterdam en in Berlijn. Hè. Hier is Doe Maar, een nachtzuster.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselend bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ah, lekker hè. John van den Bergen hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. 7 minuten over 7 op deze maandag 27 juli. Ja, even lekker rustig aandoen. Ja, ik kreeg gisteren al het rooster binnen voor als de Kennedy Mars gaat plaatsvinden in de regio Langstraat. Leuke programmering zie ik al staan. Ja, dat gaat echt heel leuk worden. Ik zit dan, even kijken hoor, moet ik even goed neuzen. Dat is zondag van 10 tot 12. En dan mag ik het gaan presenteren samen met een stagiair. Hey, dat is leuk, stagiair. Ja, dat is altijd eventjes de vraag, wie gaat het worden? Voor mij zit dan Paul Balen, Erik Dankes, Reinier en Peter Sterrenburg. Die zitten er ook nog een keertje. En die hoor je dan s'nachts samen met Hugo van der Sangen. En die geven dan ook verslag van de Kennedy Mars. En ik mag dan in de middag ook nog wat voor de tv gaan doen. Dus dat wordt spannend.
1: Dit is de flitsschijf.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

1998 was het voor Jennifer Page met haar Crush. Ja, ze heet officieel Jennifer Page Coggins. Ja, ze is geboren in Georgia in de Verenigde Staten. En ze brak dus in 1998 door met dit liedje. Ja, 15 landen stond het liedje Crush toen in de hitparade in de hoogste regionen. Ja. Goed voor de wekker wakker. Ja, Israëlische kolonisten hebben 2 moskeeën, auto's en landbouwgrond op de bezettelijke westelijke Jordaan-oever in de fik gestoken. Zo melden Palestijnse functionarissen. De spanningen in het gebied daar, die blijven nog steeds oplopen. Het is daar nog steeds heel erg onrustig. Ja, in de nacht van zaterdag op zondag zijn 2 dorpen op de bezette Westoever aangevallen door kolonisten. Staat in Palestijnse berichten. Daarbij werden auto's vernield en ook eigendommen gestolen. En in diverse dorpen zijn ook moskeeën in de brand gestoken en leuzen als wraak op de muur gespoten met graffiti. Ja. En na bijna 2 weken van bombardementen over en weer hebben Iran en de VS elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen. De 2 vijanden lijken voor nu de diplomatie een kans te geven. Achter de schermen worden ook berichten uitgewisseld. Teheran en Washington die sturen elkaar berichtjes, zo zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, zegt een anonieme Iraanse functionaris tegen het persbureau, zal Iran ook niet terugslaan. Ja. En verder nog even nieuws van vandaag in het verleden. Op deze dag in 1929 het allerlaatste gat in de dijk van de toekomstige Wieringermeerpolder wordt gedicht. Het is een nieuwe stap op weg naar inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee. Met het droogmalen van de Wieringermeer zou dus in 1930 een begin worden gemaakt. En ja, in 1929 wordt dus het laatste gat in de dijk gedicht. Zo, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Onlangs overleden, maar nog even het liedje van hem. Nog eentje dan. Hier is Capello.

0: voor de mensen die dat gemist hebben?
1: Ja.
2: Live op de radio.
3: Erik van Vliet.
1: Ja, blijft leuk.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat. Genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
0: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
2: 100% voor jou.
3: Voor de wekkende wakker.
2: Info. Oh, yeah. En hits.
4: Langstraat FM. Dit is de dagtopper.

0: Ja, dat is een aanstekelijk deuntje, hè? Van Wiggle, Ziggle, Boogie Woogie, Gentle High. Ja, maar zo heet het of het liedje officieel, hè? Als dagtopper vandaag op deze maandag, de 27e juli. Ja, het is vandaag feestdag op Puerto Rico. Want dokter José Celso Barbosa, hij was dokter. Hij leefde tussen 1857 en 1921. En hij was een vroege voorstander van de staat. Hij was ook de oprichter van de Republiek. Keinse partij op het eiland Puerto Rico. Nou, vandaag wordt daar feest gevierd in het kader van deze arts. Hè. Ja, het is dus een feestdag. Ja. En vandaag in 1974 in de Verenigde Staten had er een liedje van John Denver op de eerste plaats in de Billboard hitlijst. Ja, John Denver had het liedje geschreven voor zijn vrouw. Ja, de zanger met de mooie bril op had in de VS ook nog andere nummer 1 hits. Sunshine and My Shoulders bijvoorbeeld. Thank God I'm a Country Boy and I'm Sorry. Maar Annie Song stond in 1974 dus op de allereerste plaats op deze dag.
1: Through this next song I have the pleasure of sharing with you people the love that I feel for my lovely wife Annie. This is her song.

Erik van Vliet. Get roll with the fever on the dance floor.

Twee 90s hits achter elkaar. Natuurlijk met Too Unlimited aan het eind met Jump for Joy. Daar heb ik wel wat mee met dat liedje van Jump for Joy van Too Unlimited. Van toen mijn eerste zoon geboren werd, toen woonde ik in de flat. Ik weet het nog goed. En toen draaide ik dit liedje af. Op het moment dat hij geboren werd in de auto. Ja, toen zat ik in de auto en toen reed ik richting het ziekenhuis. En toen was dit liedje op de radio. Weet ik nog heel goed. Ja, Jump for Joy. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag maandag 27/7. Het is 7:47 en 59 seconden. Welkom bij dit ochtend radioprogramma. Ja, een man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Vandaag moet deze man voor de rechter komen. En in Boxmeer wordt traditiegetrouw het criterium naar de Tour gereden. Ja, dat gebeurt in Boxmeer. Dat doen ze altijd, na de Tour de France. Ja, het weer vandaag, wolkenvelden, er zijn wat buitjes. Vanmiddag dan trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 21 tot 24 graden. Tijd om even een reisje te maken naar Cuba, oftewel het Cubaans café. Gerrit Snijder.

0: Ja, toen wist niemand het nog, hè. Modern Talking, You Are Not Alone, hoorde je bij je voor de wekker wakker op deze maandag 27 juli. We gaan er even uit voor de boodschappen en we zijn zo weer terug.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de twee doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dat is een beetje jammer hè, dat het liedje niet in de Franse week zat. Hè? Want ik heb hem wel gemist. De Shorts, Come on, ça va. Ja, de Franse week hadden we vorige week. Een week lang leuke Franse liedjes. Ook in het kader van de bekende Tour de France. Hè? Die inmiddels al afgelopen is. Hè? Ja, volgens mij het is klaar. Ja, het is finito. Vandaag nog een klein toertje in Nederland. En dan is het weer gebeurd. Nou, ja, het was al gebeurd. Maar goed, extra nazaadje komt er nog eventjes aan in Nederland. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag maandag 27 juli. Ja, even kijken. Bij een festival in Amerika in Seattle zijn bij een schietpartij 2 personen om het leven gekomen. Er zijn er 5 gewond geraakt, onder wie een jongen van 2. Er zijn 2 personen aangehouden. En of er nog meer verdachten zijn, dat is niet duidelijk. Het evenement, dat heet de Bite of Seattle en draait om eten. Ja, om 6 uur klonken de eerste schoten. Het grote paniek brak eruit. Mensen verscholen zich, duwden vielen. Kinderwagens lagen op de grond. Zo zegt onder andere een bezoeker van het festival. Ja, de dader is nog steeds niet gevonden.
1: De ochtend begint goed met Erik in de morgen. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.

Op zondagmorgen van 10, even denken hoor, nee, van 9 tot 11, dan is er Goedemorgen Langstraat. En dan hebben ze onder andere een item dat heet Nederpop is top. En misschien dat Frank Boeijen daar binnenkort wel een keertje in zit, hè? Want dat heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Goed, dit was er weer eentje in de ethische remix, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Ja, Patty Brad heeft problemen. Ze maakt zich zorgen over haar financiële toekomst. De 71-jarige presentatrice zegt dat ze bang is dat ze straks niet genoeg geld heeft voor haar oude dag. En daarom wil ze ook nog niet stoppen met werken. Ze moet dus wat geld verdienen. Ja, ze zegt, ik ben sowieso een getraumatiseerd mens dat bang is voor dat ze alles kwijtraakt. Ja, volgens Patty Brad komt die angst voort uit haar faillissement in de jaren 90. Ja, ze zegt, ik vind het ook niet leuk om het rustiger aan te doen. Nee, op de bank gaan zitten is niet mijn ding. Dus gaat ze gewoon lekker doorwerken. Ja, vorig jaar vertelde de presentatrice nog dat ze dankbaar is voor de tv-kansen die ze krijgt. Ze zegt, het is heel bijzonder, zeker op mijn leeftijd. Ik ben een gelukkig mens. Ja, de presentatrice is al ruim 20 jaar samen met haar man Antoine van der Vijver. Ja, en het nieuwe SBS6-programma Midusi, wat is dan liefde, vertellen de twee aan de presentator, nee, dat ze hopen dat de rest van hun leven samen door te brengen. Maar ja, goed, ze wil nog niet stoppen met werken, want ze is bang dat ze straks geen rode cent heeft als ze met pensioen is. Goed, nog meer nieuws vandaag. In de rechtbank in Den Haag is een voorbereidende zitting in de zaak van de 33-jarige man die wordt verdacht van het voorbereiden van de aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De verdachte die heeft eerder ontkend. En de boerenactiegroepen die zeggen vanavond na de spits landelijke acties te organiseren tegen het stikstofbeleid, waarbij ze naast doorgaande wegen zullen staan om het verkeer te blokkeren. En in Boksmeer, daar heb je het al, wordt voor de 50ste keer het criterium daags naar de Tour gereden. Meerdere wielrenners die rechtstreeks uit de Tour de France komen zijn erbij, zoals bolletjestruiwinnaar Carapaz, Jasper Philipsen en Arendsman. Ja. En veel vuurvonden bij de bosbranden bij Madrid en in Spanje, die zijn nu ingedampt, dat zegt de krant. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare verbrand. Dus ongeveer 90.000 mensen zijn weg moeten gaan uit hun huis, geëvacueerd of gedwongen in huis blijven. Ja, de minister van Binnenlandse Zaken die zegt dat het indammen van de branden vooral te danken is aan de inspanningen van de brandweer, aangezien het weer absoluut niet meewerkt. Ja, het waait, het is warm, dan krijg je het, hè. Ja, nog even goed positief nieuws. We krijgen steeds minder baby's. Kijk, we zijn al dicht bevolkt. Nou, dat scheelt dan alweer. Het kan in de toekomst voor problemen gaan zorgen, dat wel. Maar is er ook een oplossing? Ja, we krijgen dus minder baby's in Nederland. Hè. Er worden minder baby's geboren. Hm? Goed, voor de wekker wakker. Tijd dat een keer het licht uitvalt of zo, s'avonds of een stroomstoring. Dan krijg je weer een baby.

0: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flitsschijf.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, Vesting, op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van de afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
0: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
2: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken en wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

Ik krijg regelmatig liedjes van deze Tabasnik binnen. Ja, Shining for Love. Hij komt uit Polen. Set. En hij stuurt ze via de WhatsApp. Hij zegt, wil je weer een liedje draaien? En dan doe ik dat natuurlijk, hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is weer klaar, hè. Het is weer gebeurd, jongens. Ja, het is weer finito.

20 graden in Noord-Holland en 23 graden in de Langstraten. Dus vandaag lekker genieten, zoals we dat zo mooi zeggen. Voor de zekerheid wel even een parapluutje meenemen. En morgen wordt het weer warmer. Want morgen staat er alweer 30 graden op de teller. Hè? Dus morgen dan wordt het alweer weer richting de 30 graden. En dan langzaam gaan we weer richting tropisch. Dus dat belooft nog wat. Ik spreek je morgen weer. Succes. Tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de Professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat de 80 van de Langstraat er afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
0: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
2: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: straks even bellen met Rijkswaterstaat. Dan gaan we het even hebben over de waterstand hier in de regio. Want die is schijnbaar nog wel een beetje laag. We gaan het ook hebben over... waar gaan we het over hebben, Tom? Over jouw weekend.
1: Over mijn weekend? Ja, sorry, ik moest even de telefoon opnemen voor jou. Maar hij valt net uit.
0: Valt hij net uit, oké. Okay. Ja, het weekend. Je hebt ook weekend gehad natuurlijk. Gaan we daar ook mee over hebben. Kirsten komt er ook nog even bij zitten.
1: Ja.
0: En we gaan kijken of we iets met voetbal kunnen doen.
1: Ja, laten we dat doen. Goed idee.
0: Ja, is goed. In ieder geval tot 12 uur. Lionel Richie hoorde je. Nu tijd voor Flair.

0: door het oog van de naald. Tom, ben je ook wel eens door het oog van de naald gekropen?
1: Oeh, daar vraag je me wat, Erik. Nou ja, misschien, jij had het net over het voetballen. Ik voetbal zelf ook. En misschien in een wedstrijd of zo dat we net wat onterecht toch nog wonnen. Maar,
2: ja, dat is, ja, maar dat is wel een. Heb je nooit iets met een ongeluk met de auto of zo? Met de fiets of met de brommer?
1: Nee.
2: Of dat je gewoon met je dronken hoofd tegen de muur aan bent gelopen?
1: Nee,
2: of zo?
1: Dat zeker niet. Nou ja, ik heb in het verkeer wel eens een neermis, zeg maar, gehad. Maar ook allemaal niet zo heel spannend. Nee, niet per se.
2: Oké.
1: Gelukkig niet.
2: Ja, nou, dat kan gebeuren.

0: wat is dit heerlijk, de heren van Snow Patrol. We gingen 20 jaar terug in de tijd. Chasing Cars, je hoorde Snow Patrol. Ja, onze Tom, nog leuke dingen gedaan van het weekend, Tom? Ja?
1: Even denken, heb ik leuk... Ja, zeker. Ik heb leuke dingen gedaan het weekend. Niet al te veel, maar ik ben zaterdag overdag met mijn moeder en mijn neefje naar PSV geweest. Voor de fandag. Mijn neefje komt daar voor het eerst. Dus,
0: Je neefje is heel klein.
1: Mijn neefje is 7 jaar oud, ja.
0: Oké, en die ga je al verpesten met het virus wat PSV heet.
1: Die ga ik niet inderdaad verpesten, maar die ga ik inderdaad dat wel inboezemen, zeg maar, zo langzamerhand.
0: Oké, hadden ze ook nog een wedstrijd?
1: Ze hadden nog wel een wedstrijd, daar zijn we niet geweest, want dat werd een beetje heel erg druk en lang anders voor hem. Mm-hmm. En er was inderdaad een wedstrijd, maar daar gaan we het maar niet over hebben.
0: Oké, tegen wie was het?
1: Het was tegen Villarreal en ze verloren met 3-1.
0: Oké.
1: En dat had ook gerust 8-1 kunnen zijn.
0: Maar het is een oefenwedstrijd, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus het gaat nergens om.
0: Nee.
1: Maar niet echt bemoedigend aangezien komende zondag de Johan Cruijffschaal al op programma staat.
0: Ja, maar goed. Luister eens. Afgelopen zaterdag heeft PSV ook, of RKC ook 2 wedstrijden gespeeld.
1: Ik heb het gezien, ja.
0: En de ene hebben ze met 2-0 verloren en ja, de andere is...
1: 2-0 gewonnen.
0: 2-0 gewonnen. En ja, het zijn 2 wedstrijden, 2 verschillende elftallen.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat ze tegen Villarreal met sterkste elftal hebben gespeeld. En van die oefenwedstrijden ben ik altijd vies van, ja.
1: Nee, okay, het was niet helemaal het sterkste elftal, want er moeten ook nog een aantal WK-gangers terugkomen. Dus
0: ja, ook dat nog, ja. Maar ik weet niet, zou die terug zijn voor de Johan Cruijffschaal?
1: Een aantal wel, een aantal niet.
0: Ja, oké. Ja, dat dus. Ja, aankomende, jij zei in ieder geval de open dag van PSV. Aankomende zondag is het de open dag van RKC.
1: Ja.
0: Die spelen ook 2 wedstrijden. Nee, er zijn 2 wedstrijden. 1 wedstrijd afscheid van Michiel Kramer.
1: Ja.
0: En dan speelt RKC Waalwijk ook nog tegen...
1: Ik denk tegen Telstar.
0: Ja, nee, dat is woensdag.
1: Oh, dat is woensdag al. Oh, dan moet ja. Dat heb ik niet paraat. Daar kom ik nog op terug.
0: Daar komen we nog op terug. Oké. Ja, zometeen hebben we ook nog een verjaardag. En zometeen gaan we het ook nog even ergens anders over hebben.
1: Ja.

wat hij misschien had gewild. Of had hij dit wel zo gewild? Want ik kan me, kan me eigen voorstellen dat ja, je ineens in de belangstelling staat dat er wel heel, in ieder geval heel veel dingen op je af gaan komen. Sommige mensen zitten daar wel op te wachten. Ik in ieder geval niet. Ja, een verjaardag vandaag. Hij zou vandaag 78 zijn geworden, maar helaas overleden op 25 april 2022. Zijn naam? Henny Vrienten. Hij deed het ooit samen met Doe Maar.

0: en Pa en Tom. Jij bent van de nieuwsredactie hier. Is er nog wat nieuws?
1: Ja, zeker is er nog wat nieuws. Ja? En denk ik ook wel interessant nieuws voor in ieder geval de mensen uit Kaatsheuvel en de gemeente Loon op Zand. Die geïnteresseerd zijn in wat er allemaal in en zeker in dit geval rondom de Efteling gebeurt. Want er staat namelijk flink wat grond te koop, ruim 13 hectare.
0: Daar staat nog niet te koop, hè? Vanaf begin volgend jaar, toch?
1: Ja, dat heb je inderdaad goed gezien. Ja. Maar goed, dat komt er dus aan. En dat is op zich wel een interessant stuk. Het is een beetje visueel moeilijk uit te leggen, maar ik ga mijn best doen om het zo zorgvuldig mogelijk uit te leggen. Het gaat om een viertal percelen in totaal. En die liggen, als je, pak ik even de kaart erbij.
0: Ik ga heel even voor de ouderen onder ons even het heel makkelijk maken.
1: Ja.
0: Waar de Kinkerpolder vroeger stond, staat nu een kas. Daarnaast is een stukje perceel. Daar, dat staat, komt te koop te staan.
1: Ja, naast de kas, klopt. Ja.
0: Daartegenover, als je dat straatje van de Kinkerpolder inreed, daar staat een watertje. En achter dat watertje, daar ligt een stuk land waar heel veel mais op gezet is.
1: Ja.
0: Dat stuk is te koop.
1: Ja. Klopt.
0: En dan ga je het bochtje door. En dan aan de rechtse kant is het ook een heel stuk land. Zeg maar naast de parkeerplaats. Dat zo doorloopt naar de parkeerplaats van het bungalowpark.
1: Ja, dus als het ware tussen de nieuwe fietsenstalling en het weggetje van de voormalige Efteling fietsenstalling tot aan Bosrijk. Loopt zeg maar een weg tussen het bos door. Tussen die weg en de nieuwe fietsenstalling van de Efteling, dat perceel is te koop. En dat perceel loopt helemaal door tot aan de Eftelingse straat, tot aan het zandgedeelte van de Eftelingse straat. Zeg maar. Ja, als je over zou steken bij de kruising Eftelingse straat Dodenouweg, dan ga je het zandpaadje op en dan kom je langs de grote zonnepanelen. En op een gegeven moment kom je dan uit bij de parkeerplaats van Bosrijk. Nou, daartussen zeg maar, heb je nog een stuk land zitten. En ook dat is te koop.
0: Ja, op de vraag dat de Efteling het zelf niet wilde kopen. Ze houden het in de gaten, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar ook als je er naar kijkt, ik zou eerlijk gezegd niet zo goed weten wat iemand anders dan de Efteling hiermee zou moeten. Je kunt er, jij zei het dus straks al, op een stukje naast de kas kun je wel een flink huis bouwen.
0: Ja, maar dat is dus het punt. Het is geen bouwgrond.
1: Nee, precies. Dus dan kom je in met dat soort zaken al in de problemen. En je zou dan ook heel de dag overlast hebben van de Efteling. Dus de vraag is, wil je dat? Maar in theorie zou je zeggen dat dit een kolf naar de hand is voor de Efteling. Voor nog meer parkeerplaatsen.
0: Ja,
1: in eerste instantie.
0: Maar het is landbouwgrond. Mag je dat gebruiken als parkeerplaats?
1: Ja, dat is dus inderdaad de volgende vraag.
0: Ja.
1: Wat er allemaal mag op die grond. En volgens mij lopen nog niet heel veel mensen ervoor warm om die grond aan te schaffen.
0: Het enige wat je zou kunnen doen, je zou het kunnen kopen en je als belegging gebruiken. En je als Efteling ooit toch die grond wil hebben.
1: Kunnen nog wat aan verdienen. Maar
0: kunnen nog wat aan verdienen.
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: Het kan ook goed zijn dat Efteling zoiets heeft van laat maar. Die grond komt toch wel vanzelf.
1: Ja.
0: En die wordt straks toch wel aan ons verkocht.
1: Ja, ja precies. Als je er logisch naar gaat kijken, klinkt het plausibel dat de grond van de Efteling wordt. Omdat dat bijna dat hele gebied al van de Efteling is. Ja, wat ze dan daarmee zouden kunnen doen. Ja, je zou ook parkeerplaatsen kunnen bouwen nog. Maar de vraag is, heb je dan niet te veel parkeerplekken? Want je hebt natuurlijk ook nog achter de Dodenouweg is heel de grond van de Efteling. Net naast de toekomstige flexwoning en de brandweer. Daar ligt ook al een extra bijparkeerplaats. Dat is tot nu toe voldoende gebleken. Ook op hele drukke dagen. Dus de vraag is even wat de Efteling ermee zou moeten. Als ze het zouden kopen. Maar dat zou je goed kunnen zeggen van iedereen die die interesse in de grond heeft. Ja, wat zou je ermee moeten? Want je kunt er niet een vakantieparkje of een dingetje opbouwen. Wellicht iets van een maar zeg het maar, een padelveldje of zo. Je weet
0: maar mag ook niet meer, dat is ook bouw. Dat moet ook
1: Er zijn een aantal gedeeltes van de grond al met een bestemming. Even kijken of ik dat even terug kan vinden. Snel, 1, 2, 3. Dat zul je altijd zien. Dan kan ik
0: dat dus stukje stukje naast de kast, het kleinste stukje, denk ik dat bestemming iets van bouwen mag.
1: Ja, twee percelen zijn bestemd voor dagrecreatie of sport. Dan moet je dus denken aan padelvelden of tennisbanen of weet ik veel. Je kunt er geen voetbalclub aanleggen, bij wijze van spreken. En slechts één perceel heeft deels de bestemming recreatie en parkeren. Dus dat stukje is interessant voor de Efteling wellicht. Nou, de andere sowieso niet, want de Efteling doet niet aan dagrecreatie of sport. Dus dat
0: valt wel een dagrecreatie.
1: Ja, oké. Maar goed, je kunt daar niet mee bijvoorbeeld een attractie bouwen. Dat is niet groot genoeg.
0: Nee.
1: Maar goed, dus ja, het is even de vraag wie dat gaat oppakken. En nou ja, begin volgend jaar gaat het in de verkoop, dus we gaan het zien.
0: Dankjewel, Tom.
1: Geen probleem.

0: Changes. Je hoorde Climby Fisher. En wij zitten even naar de bosbranden van Europa te kijken. Daar is een site voor. Onder andere in de Laars van Italië zijn 42 bosbranden. In geheel Rusland zijn 2 bosbranden. Maar bij Valencia, Tom?
1: Ja, je zou zeggen, kan het nog gekker? Ja, het kan nog veel gekker.
0: Ja, het kan het veel gekker,
1: want
0: ja.
1: Inderdaad, bij Valencia zijn het er 150 in totaal. Ja. Nou, dat zijn dan bosbranden van allerlei soorten formaten. Maar dan denk je zo, dat is flink. Als je dan even naar links gaat op de kaart, Erik, en even links van Madrid kijkt, dan zie je een nog groter aantal. Ja, namelijk 312 bosbranden.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Nou, de bosbranden in Frankrijk, onder de rook van, nou, letterlijk onder de rook van Bordeaux, die trekken natuurlijk aandacht, hè, in de nieuwsmedia.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeker in Spanje loopt het echt de spuigaat uit als je het zo ziet. Nou heb ik wel gelezen dat het daar redelijk ingedampt wordt in en rondom Madrid. En dat het in Frankrijk maanden nog kan duren. Dat is berichtgeving van NOS. Ja, dat is echt... ik vind het vrij krankzinnig. En inderdaad, zeker met die droogte. Ja, je krijgt het gewoon bijna niet uit. Zeker omdat het weer zo warm wordt deze week. Ook hier. Je krijgt het bijna niet uit. Je hebt als het ware hulp van de goden nodig om het uit te krijgen.
0: En... Er was ook wel wat regen geweest, links en rechts. Maar dit gaat helemaal nergens over.
1: Ja, dat is letterlijk, bijna letterlijk een druppel op een gloeiende plaat. Want wat zit je ermee op? Ik bedoel, we hebben hier gisteren een beetje regen gehad. Nou, als het de regen van hier ook daar is gevallen, nou dan... zal het echt niet veel geholpen hebben.
0: Nee.
1: Dus ja,
0: En vorige week was er brand in de bos hier.
1: Ja.
0: En ik was daar en... een paar maanden zag ik daar een fatbiker langs rijden. Gewoon met een sigaret in zijn mond. Ja. Mij niet bellen. Goed, we gaan even naar Erik van Vliet.
2: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de professor Kamerling-Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
3: Ondanks dat de 80 van de Langstraat er afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
2: De hele video is natuurlijk...

0: Natuurlijk te zien op Langstraat TV.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: De temperatuur in de Langstraat is 19 graden. Het is rustig op de Brabantse wegen. Voor die mensen die ook die bosbranden willen volgen van waar er allemaal bosbrand is. Ga even naar Google, tik erin bosbranden Europa. Daar kom je vanzelf bij het linkje terecht waar alle bosbranden op staan. Zometeen gaan we even bellen met Rijkswaterstaat, Tom.
1: Ja,
0: dan gaan we het even hebben over de laagwaterstand in de Bergse Maas. Want daar staat het ook wel wat lager, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En ik ben vooral benieuwd naar wat voor gevolgen dat eventueel kan hebben voor onze regio.
0: Ja, dat weet ik wel. Want straks mag je niet meer sproeien.
1: Ja, of douchen, of het toilet doorspoelen, of ik weet het niet.
0: Nou ja, het toilet doorspoelen, dat lijkt me bij mij wel verstandig.
1: Ja,
0: nou, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, zo zou je het best kunnen zeggen, ja.
0: Goed, tot 12 uur zijn we bij je.

0: Cameron Whitcomb. Ja, een plaatje waar je wel vrolijk van wordt, als ik dat eerlijk mag zeggen. The Kingdom of Fear. Ja. En waar we misschien ook wel... Pardon. Waar we misschien ook wel bang voor zijn, is dat we straks het toilet niet meer door mogen spoelen, omdat het water zo laag staat. Aan de telefoon heb ik Carla Sengers van Rijkswaterstaat. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik heb contact met Rijkswaterstaat opgezocht, omdat ik afgelopen week, afgelopen week was ik in Nijmegen. En daar was ik zelfs zo geschrokken dat het water daar zo laag stond. En toen ben ik ook nog even langs de Bergse Maas gereden. En daar was ik eigenlijk ook al best van geschrokken. Laag water in Nederland.
1: Ja, laag water in Nederland. Ja, dat heeft u goed gezien. Op de Rijn en de Waal en de grote rivieren zijn de waterstanden laag. Dus schepen kunnen minder lading meenemen. En ja, dat heeft grote impact.
0: Ja.
1: Deze week ook in het nieuws op de Twentekanalen een afsluiting. Maar ik kan jullie geruststellen, op de Bergse Maas valt het mee. Daar staat het water redelijk normaal voor de tijd van het jaar.
0: Oh ja, ik vond hem nogal redelijk laag staan, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, nou, het getij eb en vloed vanuit zee, dat geeft een schommeling bij de waterstand in Waalwijk.
0: Mm-hmm.
1: Soms zal daar de waterstand wel lager staan en op een ander moment weer wat hoger. Maar op de Bergse Maas kunnen de beroepsvaart en ook de recreatievaart, die kan daar nog gewoon met hun schepen varen.
0: Oké, gelukkig maar. Want de pontjes die kunnen ook nog steeds over blijven varen?
1: Ja, zover ik mij bekend is, gaat dat allemaal nog gewoon door op dit deel van de rivier. Op andere delen is dat veel meer moeite. Ja, dan
0: okay.
1: Staat het water echt laag.
0: En dat is bijvoorbeeld, heel veel mensen gaan hier, zeg maar, vanuit hier naar de Biesbosch toe. Is het daar ook gewoon standaard nog, of is het daar ook extreem laag inmiddels?
1: Nou, je hebt daar een glietsluizen. Die zijn heel bepalend voor de waterstand op dit deel van de rivier. En mm-hmm. die bepalen ook een beetje hoe hoog het water daar staat en hoeveel water daar afgelaten wordt. En we hebben daar wel te maken met verzilting. Hè? Dat is zout water wat vanuit zee landinwaarts komt. Dat komt niet zo ver tot Waalwijk. Maar daardoor is het wel ook belangrijk om water af te laten naar de rivier. Om juist dat zoute water weer op zee te houden.
0: Oké. Maar er worden in ieder geval nog geen extra maatregelen genomen hier in onze regio?
1: Nee, vanuit in de regio Waalwijk wordt het veel water ingenomen, hè, in de polder. Mm-hmm. Juist om de kleigrond is van nature natuurlijk natter. Maar in een droge zomer is het belangrijk om ook water binnen te halen voor de natuur en voor de landbouw. En dat kan allemaal nog gewoon. Dus de waterschappen nemen ook maaswater in.
0: Oh, dus ik bij was een beetje de paniek groter dan dat het eigenlijk is.
1: Ja, dat denk ik. Ook de Bergse Maas. Hè. De Maas is heel belangrijk voor onze drinkwatervoorziening. Er zijn echt miljoenen mensen die maaswater drinken.
0: Mm-hmm.
1: De Afgedamde Maas, ook in de buurt van Waalwijk, daar drinkwaterbedrijf Dunea neemt daar water in. Het gaat via leidingen naar de duinen in Den Haag. Dus in Den Haag, als je daar de kraan opendraait, drink je zelfs van het maaswater. Wat in jullie regio gewonnen wordt.
0: Okay,
1: en ook natuurlijk in de Biesbosch.
0: Ja, maar dus hier in de regio wordt ook nog gewoon uit de duinen water gehaald, hoor.
1: Hoe bedoel ik?
0: Ik zeg, hier in onze regio wordt ook nog uit de duinen water gehaald.
1: Nee, het gaat juist naar de duinen toe, omdat het dan in Den Haag uit de kraan kan komen. Dus wordt het daar nog extra gezuiverd.
0: Dus
1: in Brabant drinken we met name grondwater. Hè. Brabant water is vooral nog een druk. Die wint het water uit het grondwater.
0: I know. Oké, dus wij hoeven nog nergens ons druk over te maken.
1: Nou ja, het is natuurlijk droog, dus we moeten wel met z'n allen zuinig zijn op het water. Er is geen drinkwater tekort. Maar als we met z'n allen heel veel water gebruiken, ja, dan komt het moeilijker uit de kraan. Ook we moeten zuinig zijn op elk druppel water, want het regent niet. Dus ook de agrariër, die moet veel regenen. Maar ja, als we zuinig zijn op het water, dan gaat het de grond in. En daar profiteren we uiteindelijk allemaal van. Dus alert zijn is wel belangrijk.
0: Oké. Carla, dankjewel voor je tijd.
1: Goed zo.
0: Doei. Hoi.
1: Doei.
2: Langstraat FM. Ook in de zomer.

0: James Bay. Hold Back the River. Dat was heel toepasselijk, hè?
1: Ja, heb je vast niet expres uitgezocht.
0: Hij stond erin. Ik heb er niks aan gedaan. Dus,
1: nou, dan is het toeval.
0: Dan is het heel, heel erg toeval. Want ik zie nou ineens de tekst en ja, dat is echt toeval. Soms pak ik wel een plaatje bij. Die er meestal wel bij hoort, maar deze is echt toeval. maar goed. Ja, kijk uit. Doe rustig aan met water.
1: Ja, goede tip, anders hebben we zo meteen niks meer over.
0: Ja, maar van de andere kant, als we de plantjes niet besproeien, dan hebben we ook te weinig zuurstof en te weinig eten.
1: Ja, dan krijgen we heel andere problemen inderdaad.
0: Dat is wel weer een beetje dubbel, maar goed.
1: Ja, dan moeten we gewoon hopen dat het weer een beetje gaat regenen.
0: Dat is ook.

0: coming around again. Ja, en Brabants Dagblad en diverse andere media melden dat het vuurwerkverbod echt doorgezet gaat worden. En dat er geen vuurwerkshows gaan komen in diverse regio's. Wat eigenlijk wel de bedoeling was dat iedere gemeente een eigen vuurwerkshow zou doen. Maar er is geen personeel voor, hè, Tom?
1: Dat klopt inderdaad. En dat is ook bij ons in de regio zeker aan de orde. In 3 van de 4 gemeenten is al een besluit genomen. Zowel in Waalwijk als Dongen als Loon op Zand hebben de burgemeesters besloten om geen ontheffing te verlenen voor mogelijke vuurwerkshows, zeg maar, die georganiseerd konden worden door verenigingen en stichtingen. Mm-hmm. Dat was vanuit de landelijke onderhandelingen met de vakbond wel een vereiste dat die mogelijkheid er wel moest zijn. Nou, die mogelijkheid is er dus geboden vanuit Den Haag. Maar daar gaan de burgemeesters in ieder geval van Waalwijk, Loon op Zand en Dongen geen gebruik van maken. Nou, wat houdt dat concreet in? Dat houdt concreet in dat er zeer weinig, in ieder geval in theorie, zeer weinig vuurwerk afgestoken zal worden komende jaarwisseling. In ieder geval in die 3 gemeenten.
0: Ja.
1: De verwachting is dat de gemeente Heusden dat beeld zal volgen. Alleen daar is nog geen definitieve bevestiging van.
0: Ja, 1-1 is 2, toch?
1: Exact. Ze hebben dat als regiobreed besloten. Regiobreed is dan niet alleen onze gemeente, zeg maar onze 4 gemeenten, maar ook richting Oosterhout, Breda, helemaal die kant op Zeeland, West-Brabant. Ja, dat is gewoon een breed. Tilburg waarschijnlijk ook, maar die had al een verbod. Dus.
0: De rest van Europa?
1: De rest van Europa, ja, dat ligt echt een heel stuk anders. Er mag in ieder geval bij onze buurlanden mag er nog gewoon vuurwerk gehaald worden.
0: Ja, wij lopen alleen dan mag weer voorop, hè?
1: Wat zeg je?
0: Wij lopen weer voorop, hè?
1: Ja, wij lopen weer voorop. We zijn weer het braafste jongetje van de klas. Zoals wel vaker het geval is hier. Maar bij onze buren mag het nog wel gewoon gekocht en afgestoken worden. Mag natuurlijk niet meer de grens over. En verder Europa in, ja, zeker als je in landen als Tsjechië, Polen, dat soort landen komt, ja, daar vind je nogal wat. Wat zwaarder vuurwerk, zeg maar. Mm-hmm. En dat mag daar wordt daar gewoon op de markt wordt dat daar verkocht. En dat mag daar gewoon.
0: Ja, ik verwacht ook dat er heel veel van dat spul weer naar Nederland gaat komen.
1: Dat denk ik ook. En dat is niet alleen op basis van gevoel. Maar ik heb dat zelf hier uitgezocht. Hoe dat zit met de ontheffingen. Ook een interactiebericht geplaatst op sociale media. Met de vraag wat mensen van het verbod vinden. En et cetera, wat allemaal bij komt kijken. Ontzettend veel reacties van mensen die zeggen, ja, ik laat ik het even grof zeggen, ik heb scheid aan het verbod en ik ga gewoon afsteken. Dat sentiment hoor ik heel erg veel. Dus ik ben benieuwd hoe dat uiteindelijk te zijn een tijd gaat.
0: Ja, maar weet je, het is als straks een vuurwerk, of dat de 12 uur, dan gaat de vuurwerk afgestoken worden. Ze kunnen dat nooit handhaven.
1: Onvermijdelijk. En dat is dan zeker niet te handhaven.
0: Nee.
1: Er zal wel wat gehandhaafd worden. Politie en handhaving kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn.
0: Nee.
1: Maar ze willen zich daar wel op focussen, de politie en handhaving, op het handhaven van het verbod. He, dus als mensen vuurwerk afsteken, dan willen ze daarop kunnen acteren. En ze willen niet ook nog eens bij ontheffingen kunnen moeten handhaven. Want dan krijg je dan ook, als mensen vuurwerk aan het afsteken zijn, dan moet de politie en handhaving wel op de hoogte zijn waar het wel is toegestaan en waar het niet is toegestaan. Ze hebben gezegd, nou, we willen gewoon focussen op het handhaven van het verbod. En daar gaat alle aandacht naar. Nou, dat zal dan zeker tussen 6 uur 's avonds en de reneming is ruim, 11 uur 's avonds zal dat zijn. Het zal ook een grotendeels een kat-en-muisspel zijn, denk ik. Want
0: dat is het altijd. Ja,
1: zeker weten. Want als een vuurwerk op een gegeven moment wordt afgestoken, ja, dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Ja, dat is dus, zo. Maar dan gaat wel vuurwerk afgestoken worden bij de Efteling.
1: Dat weet ik nog niet. Dat is normaal gesproken wel gewoon zo. Dat heb ik nog niet bevestigd. Maar in principe kan dat gewoon, want dat is professioneel. Dus dat zal gewoon gebeuren.
0: Oké, dankjewel. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. De laatste nieuwe nieuws laten ze horen bij het landelijke nieuws. Nu Katy Perry.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Walking on Sunshine, Katharina and the Waves. Ja, wat een heerlijke muziek. Plaat ken je zelfs ook nog wel, Tom, of niet?
1: Deze, natuurlijk ken ik deze.
0: Tuurlijk, je hoeft er niet zo tuurlijk over te zeggen, hoor. Hij is uit de tijd dat ik de leeftijd van jou ongeveer had. Zo oud is hij al. 1985. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 19 graden. Morgen en overmorgen gaan we de 30 graden passeren. En dan blijft het de rest van de week schommelen tussen de 27 en 30 graden.
1: Ja, lekker warm.
0: Ja, hou je ervan?
1: Nee, helemaal niet. Okay. Zeker niet die temperaturen van woensdag. Dat is echt van de gekken.
0: Ja, ik vind het niet erg. Jij gaat op vakantie?
1: Ik ga nog op vakantie, ja.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Malta. Dus Malta. Het klinkt behoorlijk hypocriet, want daar is de temperatuur valt niet lager uit dan 35 graden.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, als ik op vakantie ben, naar een warm eiland in dit geval, dan mag het ook wel. Zo warm. Dan wel.
0: Nou ja, voor mij mag het altijd zo warm zijn.

0: kun je je voorstellen, Tom, dat al die dames in die tijd, dat deze tijd van 2000, de zero's, dat al die dames helemaal gek waren van boybandjes.
1: Vind ik moeilijk.
0: Van die over de top gastjes met geblondeerde haartjes.
1: Beetje Justin Bieber-achtig bedoel je ook.
0: Ja, dat. Maar dan nog een graadje erger. Van die sixpack buikjes en zo allemaal. Ja. En ja, die dames gingen daar helemaal vanuit hun plaat.
1: Ja, het is een beetje typetje, denk ik. Hè? Het is een stereotypetje in dat geval.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet. Nee, ik kan me niet echt iets bij voorstellen.
0: Nee,
1: ik
0: kan me ook voorstellen dat jij dat niet weet. Maar wat ik wel weet, wat ik dit weekende zag, is dat het bestuur in Waalwijk, dat die onder andere de wethouders en de burgemeester een hoop geld erbij krijgen.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, vanaf deze maand.
1: Een hoop geld.
0: Luister, 12 keer 300 euro in de maand is toch...
1: Goed punt. En zeker een burgemeester en een wethouder, die komt niet om van de honger, zeg maar, qua salaris. Dus maar goed, elke zakcentje extra is mooi meegenomen. Maar klopt inderdaad, het salaris van de burgemeester in dit geval gaat met ruim 300 euro bruto per maand omhoog. En dat ligt niet aan het feit dat de gemeente gegroeid is, want normaal gesproken wordt het salaris van een bestuurder, zeg burgemeester, nog wethouder, bepaald op het aantal inwoners van de gemeente waar ze werken. Dat heeft daar verder helemaal niks mee te maken, want na onderhandelingen met de vakbond krijgen bestuurders 2,7% salaris erbij. Dat betekent dus dat voor de burgemeester er 303 euro bij komt.
0: Bruto is het, hè?
1: Bruto, ja klopt, bruto. Zeker bruto, ja. En wethouders die krijgen er ook bruto iets bij, maar wel iets minder. Die krijgen er 244 euro bij. Misschien is het ook wel leuk om uit te leggen bovenop hoeveel euro dat dan is.
0: De burgemeester zit dan de 15.000-16.000 of zo?
1: De burgemeester kreeg in eerste instantie 11.218 euro, maar krijgt daar dus 303 euro bij. Dus dat komt dan uit op 11.521 euro bruto. En voor de wethouder betekent dat ze 9.000... Ja, dan wordt de rekensom een beetje lastig. 9.286, denk ik. Ik heb het niet uit mijn hoofd helemaal goed, denk ik.
0: Zitten ze gewoon op een ton per jaar?
1: Bruto. Ja, klopt inderdaad.
0: Bruto. En de burgemeester op 120.000 euro per jaar.
1: Ja, het verdient goed om bestuurder te zijn. En misschien is het ook wel goed om daarbij te zeggen dat het daar dus niet ophoudt. Want ze krijgen ook nog 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Dat is flink. Dat ik het lekker verdienen.
0: En dan de onkostenvergoeding hebben ze er ook nog bij?
1: Ja, zeker weten. En zeker als je het gaat vergelijken met raadsleden. Want daar zit natuurlijk wel een wezenlijk verschil in de functie. Hè. Een wethouder is bestuurder. En raadslid is in principe naast een andere baan. Dat verschil is wel vrij groot. Want afhankelijk van hoe groot de gemeente dan is, verdient een raadslid om en nabij 1700 euro ook per maand. Komen van een koude kermis thuis. Want die krijgen die verhoging niet. Want zij zijn geen bestuurders tenslotte. Zij krijgen ook nog wel onkostenvergoeding en mogen reiskosten declareren. Maar zij blijven dus steken op wat ze hadden.
0: Maar het is toch een leuk extraatje bovenop het salaris wat ze hebben.
1: Absoluut. Ik denk ook dat raadsleden verder, even afhankelijk van hoeveel uur ze daarnaast nog werken. Want raadslid vergt best wel veel tijd, stiekem, denk ik. Mm-hmm. Dus zal het wel een fijn zakcentje zijn, jazeker.
0: Maar zouden die ook wachtgeld krijgen als ze stoppen?
1: Raadsleden? Nee, volgens mij niet.
0: Nee,
1: dat geldt echt alleen voor wethouders en burgemeester.
0: Oké. Ja, dankjewel voor deze uitleg.
1: Geen dank.
0: Ik denk toch maar eens dat ik ga solliciteren als wethouder of als burgemeester.
1: Ja, ik zie het je wel doen, hoor.
0: Ja, zie je mij, hoezo zie je mij dat wel doen? Ik schop overal tegenaan waar ik niet tegenaan mag schoppen.
1: Je hebt al een hart voor je gemeente, dus...
0: Dat is één ding wat wel zeker
1: daarom
0: is. Over 3,5 jaar, maar dan moet je wel 2 jaar van tevoren moet je wel een partij klaar hebben of zo, hè?
1: Nee, hoeft niet per se als jij gewoon bij een bestaande partij aansluit.
0: Nee, dan ga ik natuurlijk wel een eigen partij in inzetten.
1: Ja, dat kan. Dus als je de lijst dankers dan opricht en je doet het goed, dan kun je jezelf naar voren schuiven als wethouder. Wie weet komt er nog wat uit.
0: Of misschien Loon op Zand eerst.
1: Maar
0: Loon op Zand eerst. Wij gaan straks in Loon op Zand gaan naar Tilburg en Kaatsheuvel en gaat naar Waalwijk.
1: Oh, dat is nog niet zeker.
0: Dus dat moet ook nog even allemaal bekeken worden. Maar goed. Ja. Tom, dankjewel voor deze uitleg. We gaan door met de Dire Straits en Money for Nothing. Look at them yo-yos. That's the way you do it.

en Modern Love. We gingen terug naar 1983. Zometeen Erik van Vliet met het lokaal en het regionaal nieuws. En zometeen na het nieuws hebben we Karen Bloemen voor je klaarstaan. In verband met het stukje cabaret van vandaag. En Tom zal ook nog wel het een en ander aan nieuws hebben. Maar voordat het zover is, gaan we nog even luisteren naar David Guetta. Samen met Bebe Rexha. En de platen die ze speciaal voor mij gemaakt hebben. I'm good.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de Professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lange wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
0: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
2: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles en de Stones, elke zondag, hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: 19 graden in de Langstraat. Het wordt nog wel ietsjes warmer vandaag. Dus als ik zo eens naar buiten kijk, het is nog wel bewolkt volgens mij. Het rollak zit hier, of het Dutch. Hoe noemen ze zo'n ding eigenlijk, Tom?
1: Ja, het, ja,
0: een soort zonnescreentje is aan de binnenkant van het rolgordijntje is naar beneden. Zo moet ik het zeggen. En het is rustig op de Brabantse wegen nog steeds. En de brug bij Gorinchem is nog steeds afgesloten voor de vrachtwagens. Ja, zometeen Karen Bloemen. Hebben we daar ook nog wat nieuws, Tom?
1: Zeker weten. Ja.
2: Dit is de flitsschijf van deze week. Rolf Sanchez met Martjaar.

0: De mooie Sia. We gingen terug naar 2017. Never give up. Ja, Tom?
1: Ja.
0: Geef nooit op.
1: Nee, geef nooit op.
0: Vorig jaar heb je de handdoek in de ring gegooid. Ja, dit jaar ga je hem wel doen, hè?
1: Ik wilde zeggen, ik denk al te weten waar je heen wil.
0: Ja. Nee, grapje. Tom gaat de 80 de Kennedy Mars van de Langstraat lopen.
1: Ja, tenminste, dat is de bedoeling.
0: Ja, ik denk dat we een potje moeten maken voor iedere keer als iemand iets verkeerd zegt. Nee, gaan we niet doen, want ik denk dat hij heel hoog gaat worden.
1: Ja, dan kunnen we 2 kopen, net zo goed.
0: Ja, maar goed. Wat heb je als laatste nieuws?
1: Als laatste nieuws...
0: Je hem niet gaat lopen.
1: Ja, jawel, zeker wel. Ja. Nee, 2 dingetjes. Mijn collega is er inmiddels druk mee bezig. Dus het is zometeen ook allemaal te lezen op onze website www.langstraatmedia.nl. Maar het onderzoek naar de overleden persoon in Dongen van afgelopen weekend...
0: Ja, afgelopen zaterdag is hij doodgevonden in de sloot.
1: In de sloot, inderdaad. Ja, langs de 4 Bundersweg is er een man inderdaad gevonden. En dat onderzoek is nog altijd bezig. Er is nog veel onduidelijk voor de politie. Dus het is nog even afwachten wat daar uiteindelijk uitrolt. Maar dat onderzoek is dus nog in volle gang.
0: Maar we weten dus ook niet of hij door een ongeval is omgekomen of een moord. Of,
1: allemaal nog
0: dat
1: niet
0: is,
1: duidelijk.
0: Ja, het is misschien wel duidelijk, maar dat brengen ze nog niet naar buiten toe. Maar.
1: Precies, het is inderdaad nog niet naar buiten. Misschien nog niet bekend, wel bekend. Goed, het is nog niet naar buiten. Dus dat onderzoek loopt nog. Dan ook wat een bijzondere wending in de sportwereld. Gaan we even helemaal de andere kant op.
0: Okay.
1: Want VV Desk gaat toch overstag en ruilt met VV Tricht van competitie. Nou, hoe zit dat precies? Desk promoveerde afgelopen seizoen naar de tweede klasse, omdat ze kampioen zijn geworden in de derde klasse. En waren oorspronkelijk ingedeeld bij allemaal ploegen in Zuid-Holland. Denk aan ploegen als Sliedrecht bijvoorbeeld. En Tricht aan de andere kant was juist ingedeeld bij ploegen die hier in onze regio vlakbij liggen. Nieuwkuik, Haarsteeg, Het Zand, Voorwerp, allemaal regio Tilburg, regio Langstraat. Er is in eerste instantie een voorstel gedaan vanuit Tricht naar Desk om te ruilen. Dat is in eerste instantie afgewimpeld door de Kaatsheuvelse Club. Omdat ze toch wel de uitdaging van een nieuwe competitie wel zagen zitten. Maar uiteindelijk na aandringen van zowel trainer als spelers is de club en het bestuur alsnog overstag gegaan. En zit dus Desk nu bij ploeg in onze regio en niet Tricht. Die gaan richting Zuid-Holland en verder. Dus een 180 graden ommezwaai, toch vrijwel uit het niets. Aangezien in eerste instantie de berichtgeving was dat ze gewoon in de competitie zouden blijven waar ze ingedeeld waren. Maar nu alsnog naar de andere competitie gaan.
0: En Tricht, waar ligt dat?
1: Tricht, dan vraag je me wat zo on the spot. Dan ga ik het even weer snel uitzoeken. Je zijn me altijd mooi voor het blokje. Nee, Tricht ligt links tegen Geldermals aan. Dus zeker voor hun is het ook echt de pleuris eind rijden. Sorry als ik dat zo mag noemen. Een heel eind rijden.
0: En nu dus is het voor hen ook beter. Maar dat de KNVB daar niet gewoon naar kijkt. Maar ze zitten wel in dezelfde klasse gebleven dan.
1: Ja, het is gewoon tweede klasse. Maar je hebt natuurlijk allemaal verschillende indelingen in de tweede klasse. Dus qua competitie is het dus anders, maar qua klasse is het hetzelfde.
0: Oké, maar is het ook zaterdag-zondag voetbal daar? Dat is dit jaar ook doorgevoerd, hè?
1: Ja, dat is in de tweede en derde klasse is dat dus. Hoe dat in de praktijk er allemaal precies uit gaat zien, dat is even afwachten totdat het programma bekend is. Dus wie, wanneer en waar speelt, dat is even de vraag nog. Maar in principe is dat bij beide het geval, ja.
0: Oké, we gaan het afwachten.
1: Zeker.
2: Ik heb opeens een ontzettend goed idee. Als er nou een paar grote, stevige, beetje brede, beetje buschauffeur, taxichauffeurachtige types, beetje grote, stevige mannen naar voren komen. Ik denk, en die vormen dan zeg maar voor mij hier zo, er zitten hier 2 potten, die roepen meteen, wil je geen vrouw hebben? Nee, jullie zeker helemaal niet. Ja. Op het ogenblik even niet. Maar in ieder geval wat grote stevige. Nee, maar dat vind ik gewoon grote stevige mannen. Die zijn ook meestal wat breder. Heb je er ook minder nodig. En dan is het zo. Zijn jullie vriendinnen of niet? Nou, zie je wel. Ik weet niet wat het is, maar je ziet het. Nou ja, goed. Ja, je ziet het. Je ziet het. Wat is dat nou toch? Wat is dat? Nou ja, goed. Ik ga verder geen beschrijvingen geven, maar je ziet het gewoon. Nou, in ieder geval, ja. Dus jullie even niet, nou dat zei ik al. Nou, hier bij grote stevige mannen dus. Sorry, is heus geen discriminatie, maar dat vind ik gewoon even prettiger op het ogenblik. Gewoon omdat ze wat groter zijn, dan kan ik me namelijk daarachter een beetje decent aankleden. Ja. Het zou heel prettig zijn overigens als mensen zich vrijwillig aanmelden. Want het is voor mij nu heel lastig om precies mensen aan te gaan wijzen. Beetje grote, brede, stevige... Kijk, jij zou bijvoorbeeld meteen al helemaal geschrikt zijn. Als jij nu even komt, hebben we er alvast één. Ik heb hier een trappetje. Met je leuke trui. Hier. Ja, ik doe niks. Hey. Hey, kijk maar aan van de baton al. Ik doe niks, je hoeft alleen maar even. Maar kom nou. Gaat hij zitten overliggen? God, wat gek. Wat een tut hola. Een tut hola, zeg. Nou, kom je nou nog even zitten? Wat is schijnen. Zijn jullie bij elkaar of niet? Ja, stel dat je. Oh, niet, toch niet. Oh, je bent met haar. Ja, kom nou even, ik doe niks, wat is het nou? Kom je uit Utrecht of niet? Ook niet. Nee, dan ga je al natuurlijk. Kom je dan vandaan?
3: Appelkewalde Binnenbos.
2: Oh ja, dat wist ik niet, dat ken ik niet. Nou, kom nou even, ik sta hier niet voor niks. Ja, wat is het nou? Ik doe niks, wat is het een schijnen? Ja, boef ik al. Als jij hier komt staan, is het midden ongeveer zo. Ja, en ik dacht zelf die kant op eigenlijk. Ja, zomaar. Ik weet ook niet, sorry. Ja. Nou ja, je ziet toch niks meer. Nou, goed. Nou, hoe heet je trouwens eigenlijk?
4: Ger.
2: Ger ook nog. Hij is wel leuk, Ger. Het is een ja. Ja, hij is een beetje weigerachtig, maar hij komt toch wel uiteindelijk. Nou, wacht, Ger, ik haal er nog even wat bij. Zijn er nog meer mensen uit Appelkewalde Binnenbos? Of, Wacht even. Als u nou ook nog even komt, u bent ook nee. Lekker... Wat een scheidluis hier allemaal!
3: Ik ben een goed buschauffeur, daar heb ik het gevraagd.
2: Je buschauffeur?
3: Ja, nee, ik ben geen taxichauffeur, geen buschauffeur.
2: Nou, kan mij dat nou schelen? Ik zeg taxichauffeur-achtig type. Dan hoef je niet per se meteen ook... Nee, je bent hartstikke breed. Wat een scheidluis! Vind je het allemaal, Ger? Stap. Ja, boe! Kom nou! Geen schijfluis hier zo. Nou, als jij het ook meteen even komt, dan ik bedoel...
5: Je kan ook met het trappetje daar zo.
2: Je kan ook een hele, hele spontane sprong dat podium. Soepele sprong. Ja, vind ik ook. Ja, als jij even hier op me... Hier zo komt staan, hier zo. Hallo? Ja, ik kan even dus inderdaad geen... Ja, hand geven, ja. Nou, als jij even... Jezus, het ziet er netjes uit. Nou, ja, leuk. Hij is groot, hè? Nou, wacht, als u nou ook nog even komt... Hoe heet je trouwens eigenlijk?
4: Daniel,
2: ook nog. Jimmer. Nou, Daniel, ja. Nee, maar hij is leuk. Nee, maar ik ben dol op mannen in pak. Ik vind hem helemaal leuk. Nou, ik vind het een goed clubje. Ik vind het leuk. Ja, ik vind het uiteindelijk wel. Ja. Nou, als iedereen even een beetje tegen Ger aanduwt... Dat het niet kiert, dat wou ik maar zeggen even. Oké. Nou, gaat helemaal goed. Nou, wat een achterlijke avond. Echt de buur. Nou, wacht even. Komt helemaal goed. Horen jullie ook bij elkaar of niet?
6: Ja.
2: Oh ja. Ja, jammer nou toch. Ja, het is, ik vind dat zo zonde. Voor ons, hè? Voor ons dan. Ja. Nou, wacht even. Nou, hou jij ze in bedwang, Ger?
6: Ja.
2: Ja, gewoon het hele clubje. Nou, heb nou de smaak te pakken, hoor. Ja, is nou... God, wat is die leuk. Nou, wat zo. Even kijken. Nou zo, hè? Zag je wat?
6: Ja.
2: Echt? Zag je iets? Nee, echt wel? Kijk, zat je te gluren? Veilig. Ja. Met je gekke schoenen. Nou, wacht even. Ja, hij ziet er zo netjes uit, maar hij is de enige die een beetje stiekem gaat stellen. Heb je zelf geen vrouw eigenlijk? Hoe zit het? Die hebt toch ook tieten? Borsten, sorry. Ja, dat heb je met de provincie, hè? Ja. Nee, dankjewel. Gaat hartstikke goed, dankjewel. Hou jij je handen nou maar thuis, gaat helemaal goed zo. Nou, wacht even zo. Nou, ik doe die sokken en die schoenen zo wel, jongens, want anders gaat het helemaal lang duren. Het is echt een oude neel, hè?
7: Doorpraten, daar betalen we voor.
2: Oh, sorry, ja. Hij zegt doorpraten, daar betalen we voor. Nou, wacht even. Je moet er iets mee doen, dan kan je geld mee verdienen. Zeg. Hey, bedankt. Dit was applaus voor mijn kamerscherm. Dit was het dan. Nou, was toch niks aan? Was toch niks aan, hè? Nou, dan, tot ziens. Dankjewel, hè. Zieke, heel onzin. Ja, ik heb nu iets aangedaan. Ik weet niet of je het. Ik had net niks aan en nou heb ik kleren. Ja, dit wordt echt een hele avond gedonden met een. Ja, die gast zich ermee bemoeien de hele avond. Nou, ik zal wel af en toe iets roepen. Even kijken hoor. Even iets organiseren, hoor. Oh, sorry. Doet hij het nog, Jos? Huh? Oh, sorry. Ik mag eigenlijk niet aankomen van Jos. Ja, ik heb zo'n jeuk. Ja. Wacht even. Nou, dit. Sorry. Dit doe ik meestal in de kleedkamer, maar ja. Daar ben ik nou even niet. Wacht, het zit helemaal. Kijk, hè, zo. Nee, maar het moet precies tussen de bilnaad namelijk. Anders gaat het storen namelijk. Zegt Jos, heb ik nog steeds van die Mark Marie Huibrechts haar? Of, nou, het komt helemaal goed.
4: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
0: Ja, het zit erop voor vandaag, Tom.
1: Ja, gaat snel zo.
0: Ben je er morgen weer?
1: Ik ben er morgen zeker weer.
0: Ja. Oh, gezellig, gezellig. Goed, tot aan het nieuws van 12 uur gaan we gaan luisteren naar de Mavericks en Dance the Night Away. Ik ben er morgenochtend weer. Vanmiddag veel plezier met Rijn en met Anton vanmiddag. Eet smakelijk en doei!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de Pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de Professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Cheers!
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de Professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
2: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
1: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
3: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker lang luisteren.

Het huis waar alle herinneringen zich opstapelen. Dit is de house, de Frieder Grace. Daarmee begonnen we de middagmix op deze maandag. Goedemiddag en hartelijk welkom, beste mensen. Het is weer een nieuwe week, een nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeggen we dan weer. Weer een nieuwe reeks van middagmixen die zich aan je gaat voltrekken. De Frieder Grace kende dit eigenlijk wel. Giving up, giving in. En dit was die andere nog, maar die hoor je bijna nooit meer. Ook een disco-singeltje, was wel lekker. En is een beetje vergeten. Ik denk, weet je wat, ik gooi hem een keer in als zijnde de opener voor vandaag. Hey, goedemiddag, de middagmix. Het gaat van outra aan de hits van u. En natuurlijk de zaken die je meldt via de WhatsApp. Dat kan op 06 21 21 32 10. Het WhatsApp-nummer van de studio van Langstraat FM. En uiteraard kun je ook mailen middagmix@langstraatmedia.nl. Voor de rest, meekijken in de radiostudio als je het leuk vindt. www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en een S. www.rijnroosendaal.nl. Via de Rijn Live-tab kun je meekijken. En ook via de Langstraat FM website www.langstraatfm.nl kun je via Langstraat FM doorklikken naar de middagmix. En dan heb je de beelden er ook bij. Muziek uit de top 40, dan wel flits de 50 op dit moment in de hogere regionen. Sam Velder.

de hoge regionen van de top 40 en ook de flitsende 50, onze eigen ritraden. Sam Felder en Olivia Dean en Rhyme Me In maakten juist nog een foutje met de website van Langstraat FM. www.langstraatmedia is natuurlijk, hè. Als wij de uitzendingen doen, dan kun je dat allemaal terugvinden. www.langstraatmedia.nl. En via Langstraat FM doorklikken naar programma's en dan naar de middagmix. Dan heb je de beelden er ook bij. Hey, we gaan terug aan 1985, het programma PISA, dat werd uitgezonden van 1982 tot 1985, een beetje op de VARA. En dit werkje ken je misschien nog wel. PISA, ofwel het duo Spaan en Vermegen en Popiopi.

muziek uit een programma. Dat heet dan Satirisch. Het gaat over zaken die scheef zijn. De toren Pisa is scheef. En Pisa en Popiopi passen natuurlijk perfect in. Je zou het programma zo kunnen uitzenden volgens mij. Er zijn zoveel dingen scheef in Nederland. Als je het mij vraagt, laten we het daar maar niet over uit de wereld. Maar ik kan er een heel programma mee vullen. Laten we dat maar niet doen. Laten we het een beetje positief houden in ieder geval. Hey, jouw middagmix. De middagmix voor maandag. De jaren 90. Mike and the Mechanics. And Everybody Got a Second Chance. Laat weten wat je aanstaat. Je reacties zijn welkom op 06 21 21 32 10. Jouw verzoekjes, laat het mij maar weten.

Lucas en Steve en Brandy, I could be wrong. Je kunt altijd gaan voor het gelijk, maar je kan er een keer naast zitten natuurlijk. Want niks is zeker in het leven. En zelfs dat niet. Lucas en Brandy en I could be wrong hier in de middagmix. De jaren 80 was een decennium met de nodige muziekstijlen. Dat hoor je regelmatig terug op veel radioshows, doen we ook. Niet alleen de commerciële hits, maar ook de vergeten singles. Misschien herinner je deze nog wel. Adiva en Thank You, terug van 1989 hier in de middagmix.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de Professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt.

0: 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
0: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
2: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Landinwaarts valt nog een enkele bij. In de kustgebieden is het droog. Vanuit het westen volgt er vanmiddag steeds meer zon. De temperatuur ligt rond de 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog bij maximaal tussen 12 en 15 graden. Dinsdag schijnt de zon uitbundig en wordt het 25 graden en op veel stranden tot 30 graden in het zuiden. Woensdag verloopt in de meeste regio's tropisch warm met 30 graden of meer. Dus het wordt weer lekker warm, mensen. Dan de verkeersinformatie. 27 files, 77 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Utrecht richting Stogenbosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. Er zijn wat wegwerkzaamheden, daardoor knelt het een beetje. Er staat 7 kilometer file, de vertraging 14 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, 6 minuten vertraging op dit moment. En dat waren de files alweer. Dus dat valt allemaal nog wel mee hier in de regio. Terug naar de flitsende 50. Bruno Mars en Norma Soul, zijn laatste single.

0: cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede idee hebben en daarvoor, dan laat het mij maar weten. Meld het maar aan via middagmix@langstadmedia.nl, het e-mailadres. Dan neem het mee en dan ga je de eeuwige om. Kan maar zo natuurlijk, hè. Is altijd leuk, hè. Je weet maar nooit waar iets toe leidt. En van iets komt nooit iets, heb ik geleerd. Dus knop dat in je oren. Het origineel de cover voor vandaag. Wat hebben we? Het was in 1979 dat Prince het liedje schreef I Feel For You. Het is een grote hit geweest, kan ik je vertellen. Hij heeft niet in de top 40 staan. Prince had 40 singles in de top 40. Waarvan twee nummer 1 noteringen. Dat was Purple Rain en The Most Beautiful Girl in the World. Ook wel onder het pseudoniem The Symbol. Van een andere naam natuurlijk nog, was Tef Cap, geloof ik. Dus Prince, alias Tef Cap, alias The Symbol. Hoe dan ook, dit deed hij gewoon onder de naam Prince of Feel For You uit 1979. Is niet mooi het Marveld uitgekomen, maar in 1984 zei Prince tegen Chaka Khan, zing jij hem eens in. En dan een vlotte melodielijn eronder en dan heb je wel eens kans dat het liedje gaat worden. En Verrek, Chaka Khan werd wel een redelijk hit in ieder geval. Maar Feel For You stond 14 weken in de top 40 en haalde nog de 7e plaats in de top 40. Dus zonder meer een goede hit voor Chaka Khan. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Prince, I Feel For You uit 1979. Of weer de versie van Chaka Khan, I Feel For You uit 1984. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: En zo geschieden. Het origineel in de koffer. Prins Schreven deed een poging. Maar in 1984 maakte Farrakhan het af. Waar viel voor jou een dikke hit voor deze dame. Het origineel in de koffer. Goede ideeën ervoor hebben. Laat het mij maar weten. Mail het maar via middagmix@langstadmedia.nl. Vandaag wat met het e-mailadres van Langstad Media. Ik weet niet, het is maar. Goed, jouw middagmix. Het is weer een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook weer een nieuwe flitsschijf. En je weet dat je kunt flitsschijf min of meer kiezen door massaal op bepaalde plaatsen stemmen. Dan wordt meestal wel iets een flitsschijf misschien. En hoe dat werkt, dat hoor je als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Rolf Sanchez met Marciaar.

Ik heb deze plaat weer gaan halen. Roger Sanchez en Machar als flitschijf deze hele week lang. Hoor je hem als onze tipplaat. Zo, na de hits van nu weer even terug. Diep terug de tijd in, dames en heren. 1975, America. Assistant Golden Hair is terug hier in de middagmix. Op Langstraat FM.

rust had ik een beter kip halen. Dan mannen. Pussycat Dolls en Adonide Man. Uit 2006 als zijn laatste geluid van deze aflevering van de Middagmix. Zo, de kop is er al af, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Het komt gewoon weer terug, hè. Het gaat gewoon door. Ook dinsdag zijn we er weer tussen 2 en 3. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan om 5 uur Anton Nassaan met Van Zes en Klaar neemt hij het weer over. Veel plezier erbij. Ik zeg tot morgen. Dan weer in de Middagmix gaan we doen. De laatste. Earl Taylor, Love Caught You By Surprise. Tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de professor Kamerling-Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lange wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
0: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de professor Kamerling-Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lange wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
1: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat, genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van de afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
0: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar vier vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook drie lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
10: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
11: Gewoon.

0: Hij is helaas niet meer onder ons. Dan Hartman en Relight My Fire.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtveld.
0: Er staat 61 kilometer file in het land. Het is enkele buien. Er is heet zomerweer op komst. Er trekken nog wat buitjes over het land. Maar in het westen breekt de zon wat vaker door. En uiteindelijk wordt het vanavond nog zo'n 23 graden in de Langstraat. Vanaf morgen krijgen we een periode met zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag wordt het in de Langstraat zelfs heet met kans op 35 graden.

Het gelijknamige album van deze Amerikaanse band, The Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie, was tevens hun debuutsingle, stond 3 weken in de top 40 en piekte op nummer 34. Staat 37 kilometer, daarom zat ik met die 34 en die 37 in de bar natuurlijk. 37 kilometer file in het land, onder andere op de A2 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Knoopend Everdingen en afrit Everdingen door een eerder ongeval, 4 kilometer file. A16, stilstaand verkeer tussen Moerdijkbrug en Knoopend Zonzeel door wegwerkzaamheden, 8 kilometer en een half uur vertraging al daar. A17 op de hoofdrijbaan tussen afrit Moerdijk en Moerdijkhavens, door een ongeval is het daar afgesloten. En stilstaand verkeer op diezelfde hoofdrijbaan tussen Moerdijkhavens en afrit Zevenbergen door een ongeval. 13 minuten vertraging, ruim een kilometer file al daar. A27 op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Mocht je in de file staan, dan wens ik jullie natuurlijk heel veel sterkte erin strak is. Na het regionale nieuws met Erik van Vliet hebben we nog de nieuws- en weersupdate. Zo om en bij 5:30. En tot die tijd zo direct eerst de nieuwe flitsschijf. De nieuwe van Rolf Sanchez. En dat is eigenlijk origineel van de Bay City Royals uit 1976. I only want to be with you. Zometeen.

aan. Ja, ja. Het was in 1976 een grote hit voor, inderdaad, de Bay City Rollers. I only wanna be with you. Het is 6:30, makkelijk eten. Dit is Langstraat FM. En deze heren spelen op de havenfeesten in Breda, ergens in Breda. The Time Bandits. Live it up, 14 augustus.

0: genieten, dan mij niet bellen. Want één ding kan ik je wel vertellen.
1: We willen van alles en we denken groot. Ach, voor je het weet ben je hartstikke dood.
2: Zorgen voor morgen, de kater komt later.
0: Leef van dag tot dag, tot het einde der dag.

0: Wat een schitterende plaat weer. Ah. De meeste pareltjes die zijn van eigenlijk onbekende artiesten. Zo ook deze I, 'cause I have nothing. Dat was Andrea Liu. Je hoorde hem uiteraard hier in première bij Langstraat FM van 6 klaar. Het is 17:55. Tijd voor het regionale nieuws uit de Langstraat. Dit is Erik van Vliet.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Mozartlaan in Waalwijk is ruim 2 maanden afgesloten voor het verkeer van oost naar west. Deze wegafsluiting duurt tot en met 23 oktober en gaat op 17 augustus in. Zo is het fietspad aan de noordzijde van de Professor Kamerling Onnersweg in exact dezelfde periode dicht. Na de positieve eerste editie van de zomermarkt in Heusden, vesting op donderdag 16 juli, gaan er ook meer marktdagen volgen. Op 30 juli, 13 augustus en 20 augustus is de markt van 10 tot 5 te bezoeken. Dan zijn ook de terrassen en de winkels geopend. En ook de gemeente Loon op Zand die verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het afsteekverbod voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Loon op Zand wilde in de eerste instantie voor elke dorpskern een uitzondering maken. Maar dit plan is na overleg geschrapt. De voorbereidingstijd is te kort en er is tijdens de nieuwjaarsnacht te weinig personeel om goed te kunnen handhaven. Zo is de mededeling van de gemeente. En op 12 en 13 september, dan is het zover, dan vindt de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat plaats. Deze 80 kilometer lang wandeltocht ziet er qua route een stuk anders uit dan de voorganger. Op Langstraat TV is een video te zien met een aantal bijzondere plekken op de route.
2: Ondanks dat de 80 van de Langstraat daar afgelopen januari mee stopte, komt er toch een grotere Kennedy Mars dit jaar in de regio Langstraat. Genaamd de Kennedy Mars van de Langstraat. En die start niet bij RKC, niet bij het Lido, niet in de gemeente Heusden, maar gewoon hier, zoals oud en vertrouwd, op het Raadhuisplein in Waalwijk. In deze video nemen we jullie mee langs de route van de Kennedy Mars, die er toch heel anders uitziet dan de meeste van afgelopen jaren gewend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld Dongen overgeslagen, dat was voorgaande jaren niet meer zo, en lopen we in Lussen.
1: De hele video is natuurlijk te zien op Langstraat TV.
0: Dankjewel. Meer nieuws op langstraatmedia.nl. Dat wilde hij nog zeggen. Het is 17:55 vanavond. Is het overal droog en schijnt de zon. Later in de avond en gedurende de nacht trekken er wat wolkenvelden over het land heen. De meeste wolken trekken over het midden en het noorden. Terwijl er in de regio lange, heldere perioden zijn. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. En er staat nauwelijks wind. Morgenochtend heeft het noordoosten nog met deze wolkenvelden te maken. Maar deze trekken snel naar het oosten richting Duitsland weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met zonneschijn loopt de temperatuur bovendien snel op. Rond het middaguur is het op veel plaatsen in de regio al zomers warm met 25 graden of hoger. Morgenmiddag schijnt de zon helemaal flink met regionaal hoge wolkenvelden. Minimaal 23 graden in het noordoosten, 27 graden in het midden en lokaal 30 graden wellicht hier in de Langstraat. Met deze weersomstandigheden is het heerlijk weer om naar het strand te gaan of een bezoekje te brengen aan een meertje of een watertje. Smeer je wel goed in, want binnen 15 tot 20 minuten kun je al verbranden. Ook morgenavond is er nog volop zon en heeft vooral het noorden met hoge bewolking te maken. In het zuiden verloopt de avond helder. En verder is een echte warme, zoele zomeravond met nog lang zomerse temperaturen van 25 graden. Echt weer om lekker de barbecue nog een keer aan te steken.
3: De zomer is weer daar. Luister naar Van 6 klaar. Zet hem hard en laat hem staan. Dit is Anton Nachtzaam.
4: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.
5: Langstraat FM. Ja, een tijd geleden. Ja.

She's a Lady, Mr. Tom Jones. Al een eindje in de 80 en hij zwingt nog steeds als een dol. 1971 was het. She's a Lady. Wacht de tijd op 5:30. Maar nu even een nieuw album ter hand genomen. Het album For Released 5 juni jongsleden. En de eerste single van het album van Leek, want daar hebben we het over. It's All We Need. En je hoort hem uiteraard bij Van 6 klaar. Hier op Langstraat FM.

Een waarheid als een koe. Wesley Bronkhorst en de 3A's. En later is morgen. Het plaatje was een klein hitje vorig jaar. Rijden sinds afgelopen weekend minder vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug. Nu daar speciale camera's zijn geïnstalleerd. Daarmee kan Rijkswaterstaat het verbod op het vrachtverkeer over de verzwakte brug echt gaan handhaven. Het is fors afgenomen, zegt een woordvoerder. Maar de precieze aantallen die heeft men nog niet. Vooral buitenlandse chauffeurs die rijden nog over de brug. Ambtenaren die zijn vandaag dus begonnen met de handhaving van het verbod. Voor iedere rijbaan hangt een camera en ieder kenteken van elke vrachtwagen of touringcar die er onterecht overheen gaat, die worden gefotografeerd. Bekeuringen die zijn maandag aan het begin van de middag nog niet uitgeschreven. De doelstelling is om zoveel mogelijk gefotografeerde vrachtwagens en touringcars een boete te geven. Al hangt het wel af van de hoeveelheid. Er is maar een beperkt aantal mensen beschikbaar die bekeuringen mag afschrijven. Als er veel voertuigen gefotografeerd worden, dan worden meer mensen ingezet. Aldus Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat. Hij kan echter niet ontkennen dat er nog, ondanks de forse afname, nog altijd veel vrachtverkeer over de Merwedebrug gaat. We hopen dat dit de komende periode sterk af gaat minderen. Wanneer de reparaties uitgevoerd gaan worden, dat is ook nog niet helemaal bekend volgens mij. Ivan Elleman nu uit 1982 en Love Pains.

Krakersmakers, een Nederlands trio uit Leiden bestaande uit Mark Kneppers, Oscar de Jong en Wim Plug. Ze maken sinds 2003 muziek in de genres elektronica, disco en house en funk. Hun naam wordt in het Engels vaak uitgesproken als Crack and Smack. Bij het verzinnen van een bandnaam was met een dergelijke Engelstalige uitspraak en de daarbij behorende associaties duidelijk geen rekening gehouden. Ze scoren wel met When the Magic Comes, een nieuwe speciale aanbieding. De vrachtwagen met een bestelbus zijn vanmiddag rond 4 uur op de A17 bij Moerdijk met elkaar in botsing gekomen. Door het ernstige ongeluk blijft de snelweg richting Dordrecht naar verwachting tot 8 uur vanavond dicht. Hulpdiensten kwamen na de melding massaal naar de plek van het ongeval. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk. Pas daarna kunnen betrokken voertuigen worden geborgen. Tot die tijd blijft de A17 dus afgesloten. A17 is dicht dus tussen Zevenbergen en Moerdijk. Het verkeer wordt via de Haringvlietbrug over de A59 en A29 omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd. Naar verwachting gaat de weg rond 8 uur vanavond weer open. Het is 9 minuten van de klok van 6 op Langstraat FM. Informatie en muziek, de klok rond. Dit is van 6 klaar op Langstraat FM met Vicky Sue Robinson. Terug naar 1976 met Turn the Beat Around.

Turn the Beat Around, 1976. Vicky Sue Robinson, het nummer is trouwens vele malen gecoverd. En niet door de minste, onder andere door Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Haar uitvoering was een bescheiden hitje met een 33ste plaats en 4 weken top 40. Verder werd het nog op de plaats gezet door Laura Branigan in 1990. En in 1994 maakte rapster Lil Susie er nog een rapversie van. Zo, dan ben je weer helemaal op de hoogte gebracht van het rijden en zeilen van deze plaat. Turn the Beat Around is het origineel van Vicky Sue Robinson. Blik op de klok bij het en zien we dat het 5 voor 6 is. Dat betekent dat dit programma er weer op zit. Morgen herkansing tussen 5 en 6. Weer een nieuwe aflevering met alleen maar het laatste nieuws uit onze regio. We hebben weer verkeer en de lekkerste muziek. Kortom, de flitsschijf en de speciale aanbieding van Crack and Smack. Oftewel kraak en smaak. Ik laat je achter met muziek van de Mavericks. En All You Ever Do. En All You Ever Do is Bring Me Down. Hallo. All You Ever Do is Bring Me Down. Tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Vonkrieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Vonkrieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Vonkrieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met een Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh, yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, al dus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit hun beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, al dus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.